0: Iversoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw, tjik tjik kwin, tjik tjik kwin, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

Toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw. Wat onraad heb

Dat was er zo'n snijdige hoere, hoere. Zij heeft er haar kindje vermoord. Zij is er des morgens gehangen, hangen. In Frankrijk buiten de poort. Dat kan ik zo kwalijk geloven, loven. Dat

Wat onraad heb gij, recht heb gij mee gedaan? Gij hebt er mijn zoet lief gehangen, hangen. En ze hangt.

week lang ik heb weer voegelen met de magine. Kijk, hele week dat ik mijn vagina in hoog heb. Nog een olak. Nog een malaman aan leven. Aan een hoog heb olak aan de boven. Ik heb mijn houle en oot. En nog een malaman oot. En nog een kaule. Eh, we want to get another, eh, little, eh, why? Ah, no, no. Make it one, Michael, and my ear. Make it one, Michael, and my ear.